luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie.

auto's aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.

You made me feel alive.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in 10 talen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: I'm so sick, mommy.
1: Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het dal. Zingende salvera zoetjes. Weet je hoe het klinken zal?

0: Kom, Chipmunks. We gaan wat zingen voor de mensen. Zijn jullie klaar om te beginnen? Simon?
1: Ik ben klaar.
0: Theodore?
2: Haha, zeker.
0: Elwin?

Good afternoon, ladies and gentlemen. Here are Johnny and Jones, two boys and a guitar. U wilt misschien wel even weten hoe het er hier bij ons uitziet. Well, Johnny is standing with the guitar and Jones is speaking. En voor ons staat de microfoon. En eerst een liedje wat wij door de microfoon voor u ten gehore zullen brengen is a brand new swing tune. Een heel nieuw swing number uit Amerika, de Flat Flute Floozy en de Fly Fly.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientallen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Wanneer je jarig bent, dan ben je vreselijk benieuwd. Je vraagt je af, wat krijg ik voor een cadeau? Je vrouw en kinderen fluisteren dan heimelijk met elkaar. Nog even wachten, pa, u krijgt het zo. In het huisgezin van Jansen was precies dezelfde sfeer. Maar pa deed net of hij er niets van zag. Toen sprak mama, kijk in de gang, want daar staat iets voor je klaar. En er kwam een nieuwe Solex voor de dag. Zoiets had hij niet verwacht. Hij keek zijn ogen uit, wat een wilde, wat een pracht. Het hele huisgezin zong luid, op een Solex, op een Solex.

Ze had een crimineel idee, hij haalde alle luidjes bij elkaar. Hij sprak bij met z'n allen, richtte hier een clubje op. Een Solex-club genaamd de Vriendenschaar. Ome Jan werd penningmeester, bijgestaan door tante Neel. Als voorzitter was Jan zijn nummer 1. Zo kreeg dan iedereen een baan en toen was het voor elkaar. Oma riep, ik ga met jullie overal heen. En wanneer ze reed...

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Is Doris thuis?
1: Al bent u het, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwas komt binnenzetten?
0: Hoe is dat zo?
1: Nou, kijk eens hier.

0: geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee. En mijn piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja.
0: Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbod. C, die 7 piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of

0: En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: En daar zijn we weer. Zoals jullie van ons gewend zijn met weer een spiksplinternieuwe aflevering van Kate met Ralf op Rozo Radio. Ja, en deze week weer echt Kate met Ralf, want ze is er weer.
1: Ik ben I'm back, want ik blijf natuurlijk even in het Engels, hè? I'm back, yes.
0: Ja, dan moet je zo alles over vertellen wat je allemaal beleefd hebt in het mooie Engeland. Ja, vorige week zat ik natuurlijk samen met Isa, hè?
2: Ja.
0: En dat was goed bevallen, hè?
2: Zeker, was heel leuk.
0: Ging heel goed. Maar we zijn natuurlijk niet compleet zonder ons eigen Katie. Kate.
1: We zijn niet compleet zonder ons Kate.
0: Precies, moet zo zijn.
1: Ja.
0: En leuk. Je bent er weer. Samen met ons drietjes. En deze week weer een mooi thema. Vorige week hadden we natuurlijk de lijst van Isa en mij. Leeftijd 16 tot 20.
1: Dat vond ik ontzettend leuk. We hebben het ook over gehad. Wat een verschil dan.
0: Wat een verschil, hè?
1: Muziek, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk bijna 30 jaar zit er dan tussen. En dan merk je toch dat de muziek...
1: Het pas goed.
0: Ja.
1: Als je het dan zo achter elkaar aan hoort.
0: Ja, precies. Dus wij dachten, we gaan een klein beetje in dat thema door. En wij dachten van, er moeten toch heel veel liedjes zijn gemaakt met leeftijden. Over leeftijden, met leeftijden erin.
1: Ja.
0: En ja hoor, zeker.
1: Ja, want cijfers hebben we natuurlijk al wel een keer gehad.
0: Ja.
1: Maar dit is
0: echt specifiek leeftijden.
1: Ja.
0: En ik zeg het elke week en ook nu weer. Ik heb hem voor me de lijst zitten naar te kijken. En dat belooft wat, hè, de komende 2 uur.
1: Absoluut.
0: Dus blijf lekker luisteren. Het wordt heel gezellig. En Katie gaat natuurlijk ook helemaal jullie bijpraten over wat ze allemaal beleefd heeft in Engeland.
1: Ik zal niet alles gaan vertellen, kunnen we geen muziek meer draaien.
0: Je was heel enthousiast, even reclame maken.
1: Ja, ik was wel heel enthousiast. Ja.
0: Dus dat horen we graag zo. Katie?
1: Ja.
0: Want Duty Calls, om in het Engels te blijven.
1: Zeker.
0: Waar openen we mee, hè?
1: Wij openden met Act My Age van One Direction. En ik denk dat Isa er wel blij om is, hè. Want die had hem de vorige week ook al in zitten. Dus ik denk niet dat ik heel veel hoef te vertellen over One Direction zelf. Over die band die per bandlid mee heeft gedaan aan een of andere talentenjacht. En dat hun zeiden... Was het die Simon Cowell niet, Isa?
2: Ja,
1: hij, hè? Die toen zei van doe het maar samen. Met alle succes van die natuurlijk. Dit was ik vond het zelf wel een heel lekker vrolijk nummertje.
0: Ja.
1: Ik ken het niet. Schijnt toch een grote hit van hun te
0: beetje,
1: zijn.
0: Beetje Iers, had ik het idee.
1: Ierse
0: beetje,
1: volk, ja, vind ik ook.
2: Ja, dat kan een beetje kloppen, want één lid is... Noem dat Iers.
1: Ja, dat klopt. En is dat die Niall Hupplepup?
2: Niall Horan, ja.
1: Ja, want daar schijnt het ook wel... dat hij daar wel een vinger in de pap heeft gehad om zoiets op zo'n album te zetten, toch?
2: Oh, dat wist ik dan weer niet. Maar dan weet jij dan.
1: Nou ja, of in ieder geval omdat hij Iers is. Dat ze zoiets zeggen. Er wordt ook vaak met Ierse vlaggen gewuifd, heb ik begrepen. Als ze dit nummer spelen tijdens een optreden. Een nummer dat je gaat over van... we worden allemaal ouder. Maar tegelijkertijd willen we wel jong van geest blijven.
0: Ja, graag.
1: En hun stellen zich dan voor hoe ze later eruit zien als ze oud zijn. Wat ze allemaal meegemaakt hebben. Dat ze grijze haar hebben. En dat ze hun verhalen aan kinderen vertellen die daar weer om moeten lachen dan en zo. Dat is eigenlijk een beetje waar het nummer over gaat. Dus ja, jij hebt heel veel nummers met echt leeftijden uitgezocht.
0: Ja.
1: En ik zat meer in de richting van de overleeftijd. Hè?
0: Ja,
1: en ouder worden. En ik vind hem wel leuk zo... Ja. Door elkaar heen geweven. Dus dat was de start.
0: Dus wat ik wilde vragen. Zijn wij jong van geest, Katie, vind je?
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik,
0: want hij begint het ook mee te tellen, hè, qua leeftijd.
1: Zo. Dus, dat is af en toe wel een toch? Heb jij dat nooit? En je denkt van jeetje.
0: Ja.
1: Ga veel te hard,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, gaat veel te hard.
1: En ik had er wel, ik weet niet of dat bij jou is, maar vanaf de 5e dat je denkt, oh...
0: Nou, daar ben ik nog niet eens. Dus het gaat nog zo langzaam bij mij.
1: Heb je dan nou niet dat je richting de toch? Ja. Je gaat hem bijna aantikken.
0: Ja, nee, natuurlijk. En dan ga je even daar nadenken over de toekomst. Dan denk je, 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, alsof het de dag van gisteren was.
1: Ja.
0: En dan denk je over 10 jaar 60 of 20 jaar 70. Ja, en dan denk je, wow.
1: Ja, en,

0: En dat, je, dat,
1: snel?
0: En dat wij vroeger dachten, hè, als we dan aan iemand dachten die 50 was, oh, dat is ja, oud.
1: Zo, die is oud zeg. Oh, als je naar zo'n feestje ging, iemand die 50 werd, dacht je, wauw, zo, dat is oud. Ja, maar zo is dat toch.
0: Abraham in de tuin. En,
1: En nu weet je het zelf.
0: Nu heb je mezelf binnenkort.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, dat weet ik niet. Of die Abraham, maar ik ga Abraham zien.
0: Ja.
1: Maar ik denk niet in de vorm van een pop. Dat hoop ik niet tenminste.
0: Jawel, zo'n hele joekel. Ja, leuk, leuk.
1: Pas op hè, want jij gaat er ook nog aan geloven dan anders.
0: Ik heb, toen ik 50 werd, stond er een hele grote zaag in mijn tuin. Ik vond het geweldig.
1: Oh, ja. Geregeld door Dochterlief?
0: Door onder andere Dochterlief, door het gezin. Ik ging ook door heel de wijk verspreid met foto's.
1: Oh, wat erg.
0: Ja joh, moet ook blij zijn
1: dat
0: je trots.
1: Ja, nee, Nou, daar heb je helemaal gelijk
0: in. Dat is ook weer een ding, hè?
1: Zeker zo.
0: Ja,
1: zeker zo.
0: Precies.
1: Nog heel even over One Direction. Dat vind ik wel grappig, want Isa had het vorige week natuurlijk wel een klein beetje verteld ook. Als ik het goed begrijp. Die jongens zijn dus individueel, hebben ze auditie gedaan bij dat Britain's Got Talent of de X-Factor of hoe heet het?
0: Iets, ja.
2: X-Factor.
1: Ja. En toen zei Simon Cowell van jongens, individueel niet goed genoeg, maar bij elkaar. Ik zie daar wel iets in.
0: Ja.
1: En toen hebben ze enorm veel succes gehad.
0: Ja.
1: En nu zijn ze weer allemaal een beetje solo aan het
0: gaan. Vier, hè? Want eentje is overleden toch?
1: Ja.
0: Ja. Vier zijn er solo.
1: Ja, is mooi hoe dat gaat toch?
0: Ja, en die Harry Styles heeft natuurlijk mega veel succes toch, Is?
1: Ja, dat is wel de grootste,
2: nou,
1: toch?
2: Ja, die is wel de bekendste, maar dat is nou ook wel een beetje aan het afzakken, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat krijg je als je van die belachelijke prijzen voor die kaartjes vraagt.
1: Ja, maar hij niet alleen, toch? Ik bedoel, het is sowieso...
0: Nee, maar ik vind het wel een beetje dat soort artiesten.
1: Maar het zat helemaal vol, toch? Dus ik bedoel, why not? Nee, het was niet
0: zeker
1: vol.
0: Niet.
1: Oh,
0: nee,
1: in
0: nee,
1: Arena
0: nee.
1: niet? Nee,
0: nee lange na niet. En dat was ook wel een beetje... Kijk, als ik naar Isa kijk, Isa had echt knijter dure kaarten gekocht. En dan wordt op een gegeven moment, omdat het dan niet uitverkocht is, worden die mensen van zeg maar rang 3, mogen dan ook naar rang 2.
1: Ja.
0: Voor hetzelfde geld, waar anderen heel, heel veel geld voor hebben betaald.
1: Ja.
0: En ja, dan krijg je scheve gezichten. Er is een hoop commentaar op geweest.
1: Even voor mij en andere oude mensen, wat betaal je voor zo'n kaartje voor Harry?
0: Ze begint nu te lachen.
2: Ik weet niet of ik dat wel zeker op de ruimte.
1: Nee, nou, ik bedoel, dan weet ik, heb geen idee.
0: Ja, dat gaat dik over €200.
2: Ja, de van de tweede die was €200. Dat is het duurste wat ik voor betaald voor een kaartje.
1: Ja, dat is toch wel serieus geld. Maar goed, ik bedoel, het is natuurlijk een hartstikke leuke belevenis. En jij bent fan.
2: Ja.
1: Dus dan heb je het er graag voor over. Maar dat kan natuurlijk lang niet iedereen dat soort bedragen. Dat is natuurlijk.
0: En dan is dit nog niet eens zo duur voor Harry Styles, toch, Isa?
2: Nou, dat verschilt. Je hebt natuurlijk VIP-kaarten en zo. Dat je echt bij het podium en zo. Dan praat je echt over prijzen van €400-500.
1: Tja.
2: Ja.
1: Maar ja, goed. Kijk,
2: €200 voor alleen zitplaatsen.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk gewoon, bizar.
0: Ja.
1: Het wordt allemaal steeds duurder. Het WK-voetbal begint natuurlijk vandaag. Nou, die prijzen, dat gaat ook helemaal nergens meer over.
2: Nee.
1: Ja. Het wordt steeds meer voor de happy few. Of ik denk,
0: ja.
1: Ik geen idee, maar ik denk dat het hele verdienmodel...
0: Jammer voor de gewone trouwe fans.
1: Ja.
0: Maar goed, het is niet anders.
1: Nou, hebben we die maatschappelijke discussie weer gehad. En dan kunnen we weer lekker door met de muziek.
0: Tijd voor muziek. Ja.
1: Ik was weer eens in de kringloop. Ja, dat ben ik elke week natuurlijk.
0: Ja, dat zit je nog wel.
1: Elke week.
0: Week,
1: ja, en ik zeg dat mijn favoriete sport is kringlopen. Het is ook echt zo.
0: Ja.
1: En daar vond ik een cd van Brian Setzer. Brian Setzer, de Amerikaanse, Engelse moet ik zeggen. Rockabilly. Gitarist. Als je hem hoort, dat is een beetje jaren 50, jaren 60 geluid.
0: Yeah.
1: Echt een beetje die hot rod. Ja, rockabilly klanken.
0: Ik niet
1: nee, of, helemaal niet. Nee, helemaal niet erg. Maar ik kende hem van jaren geleden al. En ik dacht, hey, die neem ik mee, die cd. Leuk. En ik wist dat Brian Setzer verschillende bands heeft gehad. En het langste heeft hij opgetreden met de Stray Cats. Brian Setzer en de Stray Cats. En nou, laat ik nou een heel leuk nummertje tegengekomen zijn met een leeftijd in van Brian Setzer en de Stray Cats.
0: Denk je, dat moet zo zijn.
1: Ja, dus echt die lekkere rockabilly sound, daar gaan we naar luisteren. Het is dus Stray Cats, zoals ik net al zei. En het liedje heet She's Sexy and 17.

0: Forever Young van Rod Stewart. Uit 88. Het staat op zijn album Out of Order. Het is een hele grote hit schijnbaar, maar ik ken hem niet al. Of jij?
1: Ik ook niet. Forever Young zag ik. Ik dacht van, hé, dat is natuurlijk het andere nummer, hè? Forever Young. Ja. Een ander nummer. Maar het is van Onmiskenbaar van Rod Stewart. Ja. Nee, ik ken heel weinig van Rod Stewart, hoor. Dus,
0: nou ja, ja, ik vind dat wel een lekker stemgeluid. Dat randje. Maar ik ken het echt niet. Ja. Dus ik stond echt verbaasd van dat het ook dan een grote hit schijnbaar van is geweest. Het nummertje staat een beetje voor veel mensen symbool tussen de liefde van een ouder en een kind. En hij dacht tijdens het schrijven ook heel erg aan zijn eigen kinderen. En hij besefte dat hij zelf al heel erg veel tijd heeft gemist door al die... Ja, hij was eigenlijk altijd op tournee, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus hij heeft daar heel veel van gemist. Ja, ik denk dat het niet bij anderen niet veel anders is.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk zo bepalend in je leven. Zo'n wereldster natuurlijk, ja, zoals hij geweest is. Dan ben je vaak van huis, ja, denk ik.
0: Ja.
1: Kost een hoop, ja.
0: Maar ik denk, ja, als je ook een beetje rond je om je heen kijkt, ja. Zo'n internationaal vrachtwagenchauffeur is ook heel de week van huis, hè?
1: Ja.
0: Je hoeft niet per se een artiest voor te zijn.
1: Voetballers, noem maar op. Ja, toch? Ja, veel reizen, weer veel weg. Ja, je betaalt er een hoge prijs voor, hoor.
0: Absoluut. Ja. Dit nummer, de titel en de opzet, die kwamen heel sterk overheen, schijnbaar. Ik heb het niet gecontroleerd. Met het nummer van Bob Dylan uit 1974.
1: Oh.
0: Wat ook zo heet.
1: Ah, dan hadden we even erbij moeten.
0: Ja, sorry.
1: Je kan hem niet opzoeken, Isa.
0: Ik ga
1: in de database, hè?
0: Ja, ik ga.
1: Of gaan we hem gewoon zetten? Nou, dat is wel leuk.
0: Opzoeken, maar ik wil wel eventjes nog controleren, maar door tijdgebrek helaas niet van gekomen.
1: Gaan we kijken of het kunnen.
0: Maar, want het is zelfs zo erg dat ze op een gegeven moment uiteindelijk gezamenlijk hebben besloten om de auteursrechten te delen.
1: Bob Dylan en hij. En, zo dat het op elkaar lijkt.
0: Nou ja, in ieder geval ook dezelfde titel.
1: Ja.
0: En het schijnt toch wel... maar goed, wij gaan het luisteren, wij gaan het beoordelen.
1: Ja.
0: Dus... Dat was eventjes over Forever Young.
1: Rod Stewart. Ja. En dan gaan we door met eentje die eigenlijk die ik heb meteen al ingevuld. Van leeftijden en dan moet je deze hebben. Dus Billy Idol. Sweet 16. Uit 1986. Ja, dat is
0: je hebt
1: echt
0: allemaal wel jonge grietjes.
1: Dat is leuk dat je het zegt. Want ik ben natuurlijk, ik heb naspeuring gedaan. En het blijkt dus dat bepaalde leeftijden echt meer worden bezongen dan andere leeftijden.
0: Oh, echt?
1: Dat is natuurlijk ook logisch.
0: Ja, dat is logisch. Ja.
1: Want ik bedoel, op je 16e, dan ben je jong, strak, hip, wild. En dat is natuurlijk een leeftijd...
0: jong, strak, wild.
1: Toch? En dat is toch een leeftijd waar je dan heel graag op terugkijkt?
0: Ja, die brommer, die kwam toen.
1: Nee, ik bedoel, stel naar voren. Jij bent nu... mag ik het zeggen hoe oud je bent?
0: Natuurlijk mag
1: je
0: dat zeggen.
1: Oké, jij bent nu 55, zeg ik goed. Ja, ik zeg het voorzichtig. 55. Stel nou voor dat jij een liedje zou moeten maken over een bepaalde periode in je leven.
0: Ja.
1: Dan is de kans groter dat je een liedje zingt over toen je 16, 17, 18, 19 was. Dan toen je 47 was, toch?
0: Dan toen ik 50 was.
1: Of 50, of 51.
0: Strak, wild. Ja.
1: Nee, dus ja, 16.
0: Ja.
1: Zeker natuurlijk in de States. Hè, Sweet 16, dat is allemaal heel erg belangrijk en groot. Een beetje de overgang naar het volwassen leven. Is een leeftijd die gewoon ontzettend vaak bezongen is. En deze is er geen uitzondering op. Sweet 16 van Billy Idol. Het verhaal wat erachter zit, wist ik eigenlijk niet. Billy Idol heeft zich geïnspireerd op een verhaal van een Letse immigrant die naar Amerika geëmigreerd is.
0: Ja.
1: De naam is lastig uit te spreken. Ik ga een poging doen. Edward Leeds Kalnin. Dan spreek ik het misschien te Engels uit. Leeds Kalnin. Nou ja, voor wat het waard is.
0: Gewoon zo doen, maar neem gewoon aan dat het goed is. Ja.
1: Dus wat ik zei, een Letse immigrant in de VS. Die was verloofd met een 16-jarig meisje in Letland voordat hij emigreerde.
0: Okay.
1: En dat meisje heeft hem een dag voor de bruiloft laten zitten.
0: Ah.
1: Dus dat was zo'n trauma voor deze man. Dat hij zei, ik verbrand al mijn schepen. Ik ga naar Amerika. Ik zie het helemaal niet meer zitten. En toen heeft hij de rest van zijn leven gewerkt aan een koraalkasteel. Coral Castle is echt een attractie in Amerika die je nog steeds kan bezoeken.
0: Okay.
1: Dat is echt het levenswerk van die man geweest. Puur als hommage aan zijn het meisje wat niet zijn vrouw is geworden uiteindelijk. De clip van Billy Idol begint dus ook met een foto van dat kasteel.
0: Okay.
1: En die man, die Letse immigrant. En ik heb dat nooit geweten. Nu weet ik dus wat erachter zit.
0: Ja.
1: En Billy Idol zei, Sweet 16. Wat zou je allemaal doen voor je geliefde van 16 jaar op die leeftijd? En hij heeft daar toch wel een heel mooi nummer van gemaakt. Sweet 16.

0: Nou, ik weet niet of Wouter zat te luisteren of zit te luisteren, maar daar heb ik samen dit nummer altijd mee gezongen. Bij ons in de band.
1: Ja, ik word hier helemaal vrolijk van. Ja, ik vind het zo'n lekker, ja, lekker simpel. Ja. Lekker, het thema is natuurlijk best wel ja, beladen. Goede vraag ook.
0: Ja, goeie vraag. Zeker, zijn een hele goede vragen. Want in dit charmante nummertje van de Beatles, wat overigens uit 1967 is. En wat vooral door Paul McCartney geschreven is. Wat hij trouwens, de melodie ervan, dat hij die al gemaakt heeft sinds hij een jaar of 14 was.
1: Is ook wel te horen. Nee, dat is niet lullig bedoeld, maar ja. het is uiterst simpel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het geen mooi nummer is, maar het is, ja. Het is heel simpel en daarom is het zo...
0: Ja,
1: zo,
0: en dan is het natuurlijk, zo... als jij 14 bent, kijk, dan pakt hij er 50 jaar bij. Van, ja. Hoe is het dan als ik 64 ben? Dat is natuurlijk een mega van verschil.
1: Kun je geen voorstelling
0: nee,
1: van maken.
0: Nee, als je 14 bent. Dus ja, ja. Ja, en dat hele jonge manneke, dat vraagt zich dan af, hoe ziet mijn relatie eruit als ik oud ben? En... ja, ook al is het een heel vrolijk nummertje, er zit wel die hele onzekere factor in die
1: zeker,
0: je hoort. Hè?
1: Zeker.
0: Vind je mij dan nog wel leuk? En ben ik dan ook belangrijk voor je? Dat soort dingetjes.
1: Ik vind het een hele mooie vraag. De mensen met wie jij werkt in jouw werk zijn natuurlijk echt een heel stuk jonger dan met wie ik werk.
0: Ja, ja.
1: Dus jij hebt denk ik geen bewoners van 64?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Ik heb daar heel veel van. En ja. Met name ook nog mensen die veel ouder zijn nog.
0: Ja, veel ouder denk ik.
1: En dat is, ja, dat gaat tot 96.
0: Ja, maar je
1: is onze oudste bewoonster.
0: En de jongste?
1: Dan denk ik dat rond de 40 zit.
0: Oh, toch wel?
1: Ja,
0: rond de 40. Je hebt ook nog wat jongeren. Ah,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, omdat het dan niet aangeboren hersenletsel is.
0: Oh, ja,
1: en dat kan natuurlijk ook echt op ja, behoorlijk jonge leeftijd,
0: zeker.
1: Helaas,
0: ja.
1: dat voorkomt. Nee, ik zat te denken, want dan zie je soms wel eens een bewoner die natuurlijk behoorlijk hulpbehoevend zijn. Anders zitten ze natuurlijk niet in de instelling als waar ik werk. En dan komt de vrouw of de man komt dan op bezoek. En dan gaan je gedachten soms wel eens, als je ze zo ziet, wel eens terug. Dan denk je van, hoe was dat toen? Hè? Toen ze 18 waren of 20 waren. Jong, verliefd, in de prime. En nu zitten ze hier en een van de twee heeft superveel hulp nodig.
0: Oh, ja.
1: En de ander moet het ook maar kunnen opbrengen. En dat is toch wel heel bijzonder. Hoe dat dan gaat in zo'n mensenleven. Hoe liefde werkt, hè?
0: Ja.
1: Dat je jezelf zo opoffert en wegcijfert om dus voor een ander toch te blijven zorgen. Een persoon die vaak volledig veranderd is. Het is in geen enkel opzicht meer de man of de vrouw.
0: Waar ze op gevallen zijn.
1: Precies. Ja, dat is toch...
0: Dat is wel knap.
1: Ja, ik vind dat... En dit nummertje, waar Paul McCartney zich dat dus afvraagt. Ja, ik moest daar even aan denken.
0: Nou, mooie toevoeging, Alf.
1: En dan over toevoegingen gesproken. Ja, hij gaat weer komen, hè? Ja, ik begin al te lachen. Jij begint ook te lachen.
0: Ja.
1: En Isa begint ook te lachen.
0: Ja.
1: Mijn favoriete rubriek, start hem maar op.

0: Mag ik nog heel even iemand de groeten doen voordat de ergernis...
1: Wij gaan eerst de groeten doen.
0: Ja, want wij kregen natuurlijk net een heel lief appje van mijn zus.
1: En mijn nicht.
0: Precies. En mijn zwager, die zijn vanuit Frankrijk op weg terug naar huis.
1: Ja.
0: En die zijn in de champagne. In de champagne. Ja, niet aan de champagne.
1: Dat weet je niet, hè?
0: Precies.
1: Ik zou mijn handen niet voor
0: ze stuurde van de week een appje en ik zeg, we gaan naar de champagne of aan de champagne, zei ze of zoiets.
1: Ja.
0: Ik zeg, oh, ga je aan de drank of ga je na de champagne?
1: Ja.
0: En ze gingen na de champagne, maar misschien ook wel aan de champagne.
1: Ja, ze hebben gelijk.
0: Precies. Ze rijden dus nu vanuit de champagne-streek terug naar Nederland. En de radio staat op maximaal volume, hoor ik net.
1: Ja.
0: Wij zijn goed te horen.
1: En ze
0: in
1: was
0: de...
1: heel erg aan het genieten van Billy Idol, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Want daar heeft ze een dingetje mee,
0: ja, toch? Daar heeft ze een dingetje mee. Ja, dat is een belangrijk nummer voor haar.
1: Het nummer of alles wat hij zingt?
0: Volgens mij alleen dat nummer.
1: Oh, alleen dat
0: nummer. Nou, ik weet wel dat Billy Idol, mijn zus was in 1986, want het nummer is dat 1986, was 16. En dat, ik denk dat dit wel een van haar idolen was.
1: Ja,
0: die man zag natuurlijk ook wel heel stoer uit in die tijd met die waterstofperoxide kuif. En dat was natuurlijk een stoere dude.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar dit nummertje heeft wel een speciale betekenis in haar hart. Toch?
1: Misschien nog wel wat het speciaal haar maakte. Ja. Maar lieve schatten, let goed op onderweg. Hè? En,
0: zeker, doe rustig aan.
1: Blijf veilig en dan zien we jullie snel weer hier in Nederland.
0: Absoluut, absoluut. En dan nu over naar...
1: De ergernis, want we horen hem al.
0: Zo. Ik wrijf in mijn handen.
1: Ja?
0: Zo.
1: Want? Je bent blij dat je dit kan laten gaan?
0: Mijn ergernis, jongens, het weer van de afgelopen tijd. Nee, dat is niet de ergernis.
1: Oké.
0: Okay. Maar dat betekent
1: dus
0: wel...
1: Inleiding.
0: Dat betekent, ja, is inleiding. Dat betekent wel dat je voor activiteiten... En ik werk natuurlijk mijn werk met... Ik doe activiteiten. En veel activiteiten zijn buiten.
1: Ja.
0: En voor een buitenactiviteit met hulpbehoevende mensen...
1: Ja.
0: Wil je soms wel graag weten of het gaat regenen. Dat je daar rekening mee moet houden. Of je wel naar buiten moet überhaupt. Omdat je een binnenprogramma moet gaan opstarten. En dan vraag ik het aan het team. Hè, van, wat denken jullie? Zal ik gaan? Zal ik niet gaan? Nou, de ene die zegt, ja, je moet op Google kijken. Google weer.
1: Ja, ja.
0: Weer Utrecht. En dan kijk je weer Utrecht. Dan denk je, nou, ik blijf binnen vandaag. Hè.
1: Ja.
0: 70% kans, 60% kans. Ook wel. Nou, gewoon drama. Niet doen. En dan zegt een ander, nee joh, nee, die Google, onbetrouwbaar. Nee, je moet gewoon echt naar Buienradar.
1: Ja.
0: Dus de one and only Buienradar. Kijk je naar Buienradar, niks aan de hand, hè? Niks aan de hand, alles gaat links en rechts Utrecht voorbij. Kom nummer drie, weer een of andere site. Nou, dat is dan een andere oplossing, hè? Precies middenin. Zo van, het zou kunnen regenen, maar ja, misschien ook niet.
1: Ja.
0: Zoek het zelf maar uit. Ja, nou dat.
1: En is wat heb je gedaan?
0: Wat heb ik gedaan? Het heeft 3 keer gespeeld. Want we kregen gelukkig grote groepen vrijwilligers over de vloer.
1: Ja.
0: En die wilden met de mensen gaan wandelen. Nou, super tof. Dus ik heb 3 keer heb ik voor deze keuze gestaan.
1: Ja.
0: 3 keer dat ik een uur van tevoren nog dacht, nou, no way.
1: Ja.
0: We gaan binnen blijven. Toch gegaan.
1: Ja.
0: En wat denk je? Drie keer stralende zon.
1: Kijk.
0: Super. Gisteren
1: dus
0: ook weer.
1: Eigenlijk moet jij gewoon op jouw gevoel afgaan.
0: Ja, maar ik wilde dus aan jullie vragen. En misschien ook aan de luisteraars. En misschien ook wel Tante Wil.
1: Ja.
0: Wat is nou toch gewoon de ultieme? Is er een ultieme... weer-app die gewoon altijd goed zit.
1: Nee, kan niet.
0: Ah,
1: kan gewoon niet.
0: Jammer. Ik had gehoopt dat dat...
1: Nee hoor. Tenminste, ik heb hem nog niet gevonden. Ik denk ook niet dat hij bestaat. Er is niks onvoorspelbaar als het weer.
0: Welke gebruik jij altijd? Welke gebruik
1: ik heb wel,
0: altijd?
1: Ja, dan is dat buienradar, buienalarm, hoe heet dat ding?
0: Je hebt ook een weeralarm of zoiets. Ja, die heb je ook nog inderdaad. Maar je hebt er zoveel, joh.
1: Bij mij heet die buienalarm.
0: Buienalarm. En die is redelijk...
1: Ik vind hem... Ja, want dan zie je echt... Ik heb dan die pieken...
0: Ja.
1: En dan zie je echt wanneer het stopt. Ik vind die het meest betrouwbare.
0: Okay.
1: Maar zorg altijd dat je een pluutje bij je hebt, zou ik zeggen.
0: Tuurlijk,
1: en Ralf, wat jij vertelt. Want hoeveel mensen heb je dan ongeveer?
0: Ja, nou gisteren hadden we er 10, 12
1: bewoners die dan mee
0: en dan
1: willen.
0: Nog een groep van 10, 12 vrijwilligers. Dus dan lopen we wel met 25 man op door Utrecht hoor.
1: Nou, ik zou gewoon zeggen, als het aan mij ligt, 4 SUV's. Dan heb je maar 4 vrijwilligers nodig. Die zet je, je zet die mensen erin en je gaat lekker een rondje rijden door Utrecht.
0: Nou, nu je het zegt, want ik zat zo te denken van ja, er is geen vrijwilliger die zegt, kom, ik ga lekker in de auto met die mensen. Maar als we zeggen een uitje met een Porsche Cayenne, dan zijn er misschien wel mensen van de Porsche.
1: Ja, natuurlijk, maar dat jij dan.
0: Ja.
1: Die willen dat. En dan,
0: even kijken hoor.
1: En als jij dan daar zo naast gaat zitten met je arm zo uit het raam, zo stoer.
0: Dus eigenlijk moet ik onze stichting vragen van maak een bedrag vrij op de begroting.
1: Voor die
0: 4 SUV's. Ook 4 parkeerplaatsen.
1: Ja.
0: Dat toch gewoon voor de activiteiten belangrijk is.
1: Voor de activiteiten. Want dan pak jij niet alleen... Hè, het is gewoon op meerdere gebieden inzetbaar, zie je wel.
0: Dus dan vergeet buienradar en Google.
1: Laat dat gaan. Je kan altijd die SUV pakken. Ja. En die is op meerdere vlakken in te zetten. Dus
0: instappen in de parkeergarage. Dus nou, nat worden is
1: nee,
0: hierbij.
1: Nee. Nee.
0: Okay.
1: Die mensen gelukkig.
0: Ja, Isa vorige week komt natuurlijk ook al met dezelfde oplossing. Hè?
1: Ja.
0: Dus het begint nu toch wel...
1: Ja, het gaat echt vorm aannemen. Nee, okay. Dus, en ik vind het ook wel fijn dat ik steeds meer merk dat er voor openstaan voor die SUV.
0: Ja, nou ja, goed, ik ga dan nadenken natuurlijk. En de eerste keer dacht ik van ze maakt een grapje.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment vallen de puzzelstukjes wel een beetje in elkaar. Steeds, en dan ga je toch wel denken van, er zit wel wat in, hè.
1: Dat bedoel ik,
0: Dus had ik nooit gedacht, hè, dat een Porsche Cayenne gewoon de oplossing voor zoveel problemen is.
1: Ja. Zo voor mij, het zou toch een hoop goed maken. Ja, goed. Maar goed.
0: Nou, ik ben er weer.
1: Jij bent er weer, jij bent geholpen. Ik had een ergernisje bedacht. Ik moest ook wel even graven. En ik denk, dan gebruik ik die maar. Wij rijden hier naartoe vanmorgen, Isa en ik. En Isa, wij echt alle twee tegelijk. Zo, what the fuck. Wij hebben mega onze ergernis vandaag.
0: Nou, nu ben ik heel benieuwd.
1: Ken jij, Isa, ik ben de naam vergeten. Weet jij hem nog? Een of andere verzekeringentoestand.
2: Thuisvest.
1: Nee, het zit naast thuis. Timmermans of zo?
2: Timmermans.
1: Dat zijn ook helemaal niet blauw, zoals ze noemen waarschijnlijk. Ken je Thuisvester? In de
0: Mathildestraat.
1: Ja. Dan heb je de ingang van de Katrinestraat, denk ik. En dan het volgende pand.
0: Richting de Schapendriesel.
1: Ja, richting hier naartoe, ja. Dus je hebt Thuisvester, dan het pad en dan... Nou goed, op die hoek. Vroeger zat er iets van thuiszorg in of zo.
0: Ja.
2: Maar is het echt geen Thuisvester?
1: Nee, Thuisvester is ervoor. Nee, het is echt
0: zit daar het Tycho-huis? Zit daar ook?
1: Ja.
0: In die bocht, een beetje zo? Ja, er zitten verschillende pandjes. Nou, ik heb niet helemaal helder wat eronder zit.
2: Dat kan je nu
1: Ik kan er niet omheen, hoor.
0: Nee, oké.
1: Nee. Ze dachten van... Ik wist niet eens dat de Timmermans verzekering in zat. Maar dat zagen wij nu. Want het enige wat er gebeurt... dat je aandacht getrokken wordt naar dat pand. Want ze hebben het blauw geverfd. Blauw.
0: Het hele pand?
1: Het hele pand.
0: Muren, alles.
1: Ja.
0: Oh.
1: Isa... Het is gewoon...
2: Je kan er niet omheen.
1: Je kan er niet omheen.
2: Nee. Het was ook gewoon, we gingen de hoek om en het was ook gewoon het enige wat
0: ik zag. Vloog bijna uit de bocht.
1: Wij rijden zo en alle twee, hè? What the fuck is dit? Ja. Echt serieus.
0: Oké. Okay. Ja. En daar heeft dan toch iemand toestemming voor gegeven dat het dan mag blijkbaar.
1: Nou, het is wel, moet ik heel eerlijk zeggen, hè? Dat ik weet gelijk dat daar Timmermans verzekeringen zit.
0: Ja,
1: want,
0: nu wel.
1: Nu, hè? Ja. In ieder geval iets met verzekering, daar had ik dat onthouden.
0: Ze hoeven geen adres op te geven, maar het is gewoon bij die blauwe gevel.
1: Ja, dus dan zegt Isa van, jij hebt wel reclame zo. Ik zeg, uit principe zou ik daar geen verzekering afsluiten.
0: Oh, ik wil zeggen, je hebt nu al drie keer de naam genoemd, dus dat loopt storm straks.
1: Ja, dat loopt hartstikke storm. Nou, die dat geluk mogen ze hebben. Maar uit principe kwestie, denk ik, serieus. Maar goed, ik ben heel benieuwd, luisteraars, wat die ervan vinden. Ik denk dat het pas is, maar het kan ook in mijn vakantie. Dus ik heb geen idee. Ik heb het nog niet gezien in ieder geval. Nee, maar jij ook niet.
0: Nee, nou mensen, als jullie de langs...
1: Ga je straks naar jullie pap?
0: Ja.
1: Op de fiets?
0: Of
1: met je SUV?
0: Nee, nee, die heb ik nog niet, hè? Nee, die heb ik nog niet. Ja, 107.
1: Jammer.
0: Bijna SUV.
1: Oh, rijd er eens langs, Ralf.
0: Ja.
1: Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Dat doe ik.
1: Ja,
0: dus. En als meneer Timmermans of mevrouw Timmermans zelf ook luistert, dan horen we graag wat de reden is.
1: Nou, heel graag. Ja. Echt heel graag de reden. Want god, wat is het blauw.
0: Ja.
1: Ja, en niet leuk blauw.
0: Nee, het is gewoon, want deze categorie, het thema heet natuurlijk ook ergernis, hè, dit item. Dus het is echt
1: ergernis. Ja, ik het nou niet genoemd.
0: Het is echt een ergernis voor je. Nee, ik zie het.
1: Hoe kan je... Ja, zo, de buren bij ons pap, die hebben dan op een gegeven moment zo'n gele deur. Een gele voordeur. En dan denk ik, hoe dan? Ik snap, het zal best een reden hebben, maar...
0: Ja, maar mensen zullen het mooi vinden. Of dachten de eerste beste voordeur die ik voor een zacht prijsje kan kopen, dat is de mijne.
1: De deur was er al, ze hebben hem geschilderd. En ik heb gewoon 3 weken gedacht dat hij in de grondverf stond.
0: Over de hele Mathildestraat heb ik een ergernis.
1: Over de hele Mathildestraat?
0: Ja.
1: Want?
0: Ja, wat is dat een... Ja, sorry als je er woont of zo, maar, niet, maar wat is dat een... Een lelijke jaren 80 straat.
1: Ja, dat is
0: alleen
1: echt wel,
0: van die nikszeggende banden gewoon. En daar heeft waarschijnlijk
1: Wel heel veel bedrijven zitten.
0: Er heeft vroeger misschien echt iets moois gestaan.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk weer volgens goede Oostgrootse traditie tegen de grond gegaan is.
1: Ja.
0: In de jaren 60 en 70. Nee, ik fiets daar en ik kom daar, als ik daar doorrijd of doorfiets. Nee,
1: ja, ik een beetje die stijl. Ik snap wat jij bedoelt.
0: Sorry. Maar ik hoop niet dat we nu boze reacties krijgen van mensen die zeggen... ik woon al jaren in de Mathildestraat tot volle tevredenheid.
1: Ja.
0: En dat
1: mag, dat hopen we ook. Maar
0: goed.
1: Nu heeft hij de Mathildestraat wel iets meer waard geworden natuurlijk met dat blauwe pand. Maar
0: dat wel. Dat wel.
1: Wij gaan door met onze lijst.
0: Zo, nou ga ik hem maar even erbij pakken. Oeh, ja, zo. Dat is niet zomaar eentje, beste dames. Net hadden we natuurlijk Sweet 16.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan is natuurlijk ook een liedje wat 17 in zich heeft. En ja, waar komen we dan uit? Natuurlijk, bij Janis Ian.
1: Hey.
0: At 17 uit 1975. En daar zingt ze, heel kwetsbaar en breekbaar, zingt ze daarover die leeftijd, hè? 17, ja. Als je volop in de nieuwe ervaringen zit, in de levenslessen, in de onzekerheden ook. Ja, ik doe dat zo, hè? Ik ben nu aan het opsommen. En dan doe ik dat met gebaren.
1: Ja, gebaren blijven leuk. We moeten echt. We zeggen het ook iedere keer, hè? Iedere week weer. Ja. We moeten die camera ophangen voor de social media.
0: Ga door, Katie. Ga door. Katie, herkennen wij dat in het leven van een tiener? En Isa is natuurlijk ook geen tiener meer, dus misschien herken jij dat ook wel. Het is natuurlijk al die leeftijd, hè? Al die onzekerheden die je dan hebt. Hè?
1: Vreselijk.
0: Dat je denkt van, ben ik wel mooi genoeg? Ben ik wel slim genoeg? Ach. Ben ik wel leuk genoeg? Ben ik wel hip genoeg? Ja. Nou, en als je dan Janis Ian heet en je kan zo zingen en je kan zo schrijven, dan maak je daar gewoon een ontzettend mooi nummer van. At 17.

0: Old Man van Neil Young. Het nummertje wat Neil Young schreef voor Louis, ja, Avila, denk ik. Dat was de oude beheerder van zijn ranch in Californië. En hun maakten een keer met z'n tweeën een ritje over het terrein. En ze raakten in gesprek en een mooi verhaal ontstond er. En dat heeft Young weer geïnspireerd tot het schrijven van dit nummer. Mooi nummer, vind ik zelf.
1: Heel mooi.
0: Het gaat vooral over de overeenkomsten tussen jong en oud. Hij was zelf 24 toen hij het schreef. En realiseerde zich dat hij hetzelfde zocht eigenlijk als die oudere man. Dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Een thuis, een betekenis in het leven. En wat je ook vaak hebt natuurlijk, als je naar een ouder iemand kijkt, kan je ook een beetje in de toekomst van je eigen leven.
1: Ja. Ja, natuurlijk extreem als je naar je vader en moeder kijkt. Want daar heb je natuurlijk uiteraard het meest van meegekregen.
0: Ja.
1: Maar ja, ook gewoon om je heen.
0: Ja,
1: oudere
0: zeker.
1: Mensen. Ja, we denken natuurlijk allemaal. We hebben graag het idee dat we uniek zijn. Dat zijn we tot op zekere hoogte ook. Maar uiteindelijk leven we toch ongeveer allemaal hetzelfde leven. Hè? Een
0: toch?
1: Beetje zo. Ja.
0: Ja. God, wat gaan we weer diep.
1: Wat gaan we diep.
0: Er is net gebeld op onze telefoon in de uitzending.
1: Ja.
0: Wij hebben alle knoppen ingedrukt. Kregen hem niet beantwoord. We denken dat iets met de schuiven te maken heeft.
1: Dus, als het een luisteraar was.
0: Dat we niet opnamen. Maar mocht er iets zijn, probeer ons dan eventjes via een van ons drie de telefoon te bereiken.
1: Wij zijn op allerlei manieren zijn we te bereiken. En dat vinden we natuurlijk alleen maar superleuk. Dus geen idee wie het was.
0: Nee.
1: Is dat mysterieus?
0: Nee, en wij wisten niet hoe we het moesten doen.
1: Ja.
0: Dus,
1: zeg wel, misschien was het meneer Timmermans, mevrouw Timmermans. Of iemand die in de Mathildestraat woont, die ik beledigd
0: serieus?
1: Heb. Ja. Sorry.
0: Oh, nou jij het zegt, meneer Timmermans.
1: Ja, dat zou best, dat zou best kunnen.
0: Dan pakken we hem niet op.
1: Nog even, mag ik nog even terugkomen op Old Man? Van
0: natuurlijk mag je dat.
1: Die staat ook in mijn favorite lijst.
0: Oh echt?
1: Misschien ken jij hem wel, anders ga ik hem aan je doorsturen. Als je dit een mooi nummer vindt, dan moet je echt de live uitvoering bij de BBC. Gewoon heel simpel, Neil Young met die lange haren, met zijn gitaartje, publiek erbij. Ja, die is nog mooier.
0: Ja.
1: En dan bij de introductie vertelt hij ook dit verhaal. Dat hij dus inderdaad bij een ranch was, die hij gekocht heeft. En dan kwam hij dus de old caretaker tegen.
0: Ja.
1: Die oude man die jij beschrijft. Ja. En daar raakt hij inderdaad mee in gesprek. En daar heeft hij inderdaad dit nummer over
0: Wat mooi dat, dus, dat het dan eroverheen komt.
1: Maar ga hem luisteren, Katie.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Ga ik zeker doen.
1: Oké, dan twee mannen voor wie ik toch wel een klein beetje een zwak heb. Waarvan één nog meer dan de ander. Dat zijn Henny Vrienten en onze Herman Brood.
0: Ja,
1: we hebben het er al vaker over gehad. Herman Brood staat qua levensstijl mijlenver af van die van mij. Maar er is wat commotie.
0: Ja, ik zie
1: wat,
2: Ik vind alles. Het is natuurlijk niet heel professioneel, maar ik bedoel met het nieuws. En ik zou het zonde vinden als het nummer afgekapt wordt.
1: Oh, hoe lang hebben we? Oh, we hebben geen tijd meer.
2: Dat kan, maar anders wordt het afgekapt.
1: Nee, dan gaan we het niet doen, want dan wordt het afgekapt voor het nieuws. Ja, dat hadden we natuurlijk al uitgelegd. Wij moeten tegenwoordig rekening houden met het journaal wat ertussen komt. En dat is dus elk uur even lastig. Van komen we uit, komen we niet uit. Kan het nummer nog wel helemaal beluisterd worden of niet?
0: Ja.
1: Dus dan gaan we dat lekker niet doen. Dan gaan we Henny Vrienten en Herman Brood.
0: Dat doen we dan daarna.
1: Na het nieuws doen.
0: Na het nieuws gaan we dat doen. Dus en we doen hem nu gewoon even vol.
1: Precies.
0: En dan gaan we daarna luisteren. Dat neem ik aan, Isa, dat wij direct naar het nieuws gaan. En dat we er daarna terug inkomen met dit nummer. Of gaan we dan eerst naar de Oosterhout Insight?
2: Nee, doen we eerst dit nummer.
0: Ah, oké, leuk.
1: Ja, dat kan. Ja.
0: Nou, dat is helemaal prima.
1: Is het dan leuk als ik hem nu introduceer of zal ik dat straks
0: Introduceer
2: jij
0: dat
2: maar, ja.
1: Zal ik hem even
2: je
1: introduceren?
2: Hebt,
1: ik
2: was aan het. Seconde of 30.
1: Oh, nou, ik was aan het vertellen. Herman Brood, zijn levensstijl staat natuurlijk mijlenver af van die van mij. Maar ik heb altijd hem beschouwd als de echte artiest.
0: Ja.
1: Echt een kunstenaar. Hij werd 50 in 1996. Toen heeft hij ter gelegenheid daarvan een cd opgenomen met allemaal duetten.
0: Ja.
1: Met mensen met wie hij graag gewerkt. Henny Vrienten was er één van. En Henny Vrienten heeft voor de gelegenheid het Doema-nummer 32 jaar. Of eigenlijk officieel sinds een dag of twee.
0: Ja.
1: Heeft hij omgedoopt tot 50 jaar. En dat is een mooie duet geworden met Herman samen. En daar gaan we straks na de Oosterhout Insight en na het journaal.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar die
1: luisteren.
0: Want ik moet zeggen dat ik 32 al heel erg mooi vindt.
1: Ja.
0: Dat nummer.
1: Ah, er is niet zo heel veel veranderd. Alleen 32.
2: Gaan luisteren.
0: Oh,
2: naar het nieuws.
0: Eerst.
1: Naar het nieuws.
0: Oh,
1: ja,
0: naar
1: nieuws.
0: Ja. Ja. Tot zometeen.
1: Tot zometeen. Periode voor me geweest. Of.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, we kunnen weer.
1: Heb jij daar weer een partij leuke mededelingen, Isa, over Oosterhout?
0: Ja, ik heb dit keer wel een beetje in de krant en zo gekeken.
1: Oh.
0: Want normaal doe ik natuurlijk veel via de website om te kijken wat er natuurlijk allemaal te doen is.
1: Was je al binnen dan?
0: Nee, maar je kan hem ook gewoon op digitaal kijken.
1: Ah, zo.
2: Oh, wij hadden hem wel al lekker snel deze week.
1: Okay.
2: Dus, ik ben voorbereid.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dus jij weet wat er komen gaat?
2: Nou, nee. Nee, het was weer spannend. Maar ik bedoel, goed. Doe je ding.
0: Ja. Fietsmaatjes Oosterhout vieren onlangs zijn 5-jarig jubileum. De organisatie die mensen helpt die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een groot vrijwilligersinitiatief met ruim 125 vrijwilligers, meer dan 125 deelnemers en 8 duofietsen. Vrijwilligers maken samen met de deelnemers fietstochten, waardoor zij kunnen genieten van beweging, buiten zijn en sociaal contact. Naast het fietsen ontstaan er vaak mooie vriendschappen en krijgen mantelzorgers tijdelijk wat meer vrije tijd. Tijdens het jubileum werd heel waarderig uitgesproken voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het succes van Fietsmaatjes Oosterhout.
1: Nou. Ja, mooi.
2: Ja, we hebben natuurlijk al vaker gezegd. Hè. Ik duo fiets ook best wel vaak met bewoners. Het is echt win-win-win. Het is fantastisch. Ja. Ik bedoel, mensen hebben een beweging inderdaad, wat je zegt. Ze zijn buiten. De zorgcollega's worden even ontlast. Of in wat jij net zegt, de mantelzorgers. Als je nog tijd over hebt en je vindt het leuk en je fietst graag en je bent graag in de buitenlucht, ga er zeker eens kijken of denk er eens over na. Fietsmaatje, super tof.
1: Oom Henk, hè, die heeft er ook veel gebruik van. Ik heb het filmpje van oom Henk van laatst, sinds je overleden is, vond ik zo mooi en indrukwekkend om te zien. Op al die foto's waar hij dus op die fiets zat met hulp of begeleiding, dan die lachen op zijn gezicht.
2: Het doet iets, hè? Het doet echt
1: prachtig
2: iets.
1: Prachtig om te zien.
2: Het wordt echt gewaardeerd.
1: Ja, heel mooi iets.
0: Ik vond het mooi om erin te zetten.
1: Ja.
0: In 1860 werd in Oosterhout een gasfabriek gebouwd, waaraan de Gasstraat haar naam te danken heeft. In die tijd werden 44 gaslantaarns geplaatst, die elke avond met de hand moesten worden aangestoken door een lantaarnopsteker.
2: Gaaf, hè?
1: Ja.
2: Mooi.
0: Ja. Om deze bijzondere geschiedenis te herinneren, is onlangs een kunstwerk van Jort van Geffen onthuld. Dat gebeurde door Albert Don, die is 93, de zoon van de eerste directeur van de gasfabriek. Het kunstwerk laat een man zien die op een ladder een straatlantaarn aansteekt. Precies zoals dat vroeger werd gedaan. Zo brengt het kunstwerk een stukje geschiedenis van Oosterhout weer tot leven. Ook de waardemakers hielpen mee aan dit mooie project.
2: Oh, heel blij mee.
1: Echt, hè?
2: Lekker weer een mooi stukje openbare kunst in Oosterhout.
1: Ja.
0: Tof.
1: Ja,
0: ik zag erbij komen, vond het wel leuk. Een beetje kunst zo. En dan vooral als er zo'n verhaal achter zit.
1: Isa, jij noemde een jaartal, toch?
0: Een 1860.
1: Ja, dan moet je kijken in ja. Ook al niet zo bizar lang geleden, hè?
0: Niet voorstellen. Dat toen dan echt, gewoon op een trapje gaat, dan dat ding aansteken.
1: Aansteekt en zal ook gedoofd moeten zijn worden, denk ik.
2: En je zei 44 gaslantaarns had Oosterhout toen staan.
1: Nee, in die straat. Toch?
2: Ja, dat weet ik niet. Of door de hele stad.
0: Ja, dat staat er niet bij
1: mij. Ja, 44 staan er niet in één straat.
0: Het zal niet in één straat zijn, nee.
2: Ah, mooi. Ja, dat zijn van die beroepen, dat... is niet meer nodig.
1: Wat ben jij van beroep? Ja, ik ben een lantaarn aansteken.
2: Nou, maar denk erom dat dat vroeger wel een belangrijk beroep was natuurlijk.
1: Ja, dat is hartstikke
2: belangrijk.
1: Moet
2: je nagaan, hè? Zonder elektriciteit, zeg ik dat goed? Ja, zeker zonder elektriciteit nog. En dan die gaslantaarns. Nou, dat hele straatbeeld verandert. Wauw.
1: Ja, heel... En terecht, dat daar een mooi beeld van is
0: gekomen. Ja, ik had het ook gezien. Het was echt wel mooi.
1: Is het mooi?
0: Ja, ik vond het mooi.
2: Ik heb een foto gezien. Ik ga snel kijken in het echt. Ja,
1: in het echt kijken naar de...

0: naar het beeld. En dan kun je gelijk doorrijden langs Timmermans.
1: Ja. Waar we ook naar gaan kijken is het WK. Dat begint vandaag.
0: Ja.
1: Ja. En ik ben helemaal blij, want ik vind het natuurlijk altijd wel leuk voetbal.
0: Ja?
1: Dus ik dacht van nou, dan ga ik ook even erin verwerken in de Oosterschout Insight.
0: Ja?
1: Want vandaag begint natuurlijk het WK. En zondag begint Nederland aan de groepsfase. En dat wordt dus uitgezonden in onder andere de Pup en Merlijn in Oosterschout. Dus hoe leuk is dat, dat je dan daar lekker naartoe kan en met meerdere mensen samen voetbal kan kijken.
2: Altijd leuk.
0: Dat is altijd leuk. Ja. Zeker als ze winnen. Hè?
2: Ja.
1: Ja, dat is de vraag. Ze hebben natuurlijk afgelopen, wanneer was het? Vorige week of zo, hebben ze natuurlijk de oefenwedstrijd. Dat was niet zo best.
0: Nee, hè? Nee. Nee, maar dat is altijd bij Nederland. En die beginnen weer heel...
2: Slechte generalen is vaak...
0: Ja, maar die beginnen ook weer, weet je wel. Bij Nederland presteert pas als het echt, echt moet. Hè? Dan komt er iets meer actie in. Oké, dan gaan ze het dan weer niet helemaal meer redden, maar...
2: We gaan het zien.
0: De poolwinnaar van de pool moet lukken, toch? Jawel.
1: Qua tijd is het natuurlijk wel lastig, want het is natuurlijk in onder andere de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
0: Ja.
1: Dus er zit natuurlijk al een tijdverschil.
0: Ja, dat klopt. Maar als je een diehard fan bent, of bent chauvinistisch,
2: zet
0: dan...
2: Zet je het wekkertje, hoor.
0: Dan zet je de wekker.
1: Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Zullen we kort even een voorspelling doen?
2: Oh.
0: Over? Zondag?
1: Ja.
0: En zondag is...
1: Nederland tegen Japan, als ik het goed zeg.
0: Kom ik
1: dan op terug, hè?
0: Oké, onthoud je ze dan?
1: Ja, ik ga ze opschrijven.
0: Oké, ik zeg een 2-0 voor Nederland.
1: Zo, nou, dat jij durft, oké.
2: Ik dat zeg 1-1.
1: 1-1.
0: Lisa?
1: Ik...
0: 1-1, hè, Rap?
2: Katie, schrijft hem op.
0: Ja, ik schrijf hem op.
1: Laat ik dan wel voor Nederland gaan dat ik hoop dat ze winnen.
0: Ja.
1: Jij zei 1-1, wat zei jij?
0: 2-0.
1: Ik denk 2-1.
0: 2-1.
2: Oké.
1: Ja. Nou, kom ik dan volgende week?
0: Volgende week,
2: luisteraars, dat gaan we doen.
0: En wat kunnen we winnen? Een SUV? Of,
1: Ja, de winnaar krijgt een SUV. Ja,
2: maar dan in schaal 1 op 87.
0: Ja, precies. Ja. Heel scherp, Ralf.
2: Ja, maar dat is wel leuk, dames. Want het is natuurlijk het WK is echt nog ruim 4 weken. Het is natuurlijk gigantisch hoeveel landen er aan meedoen.
1: Ja.
2: Leuk, gaan we even terugkeren.
1: Dat is toch leuk? Ja, dan kom ik gewoon volgende week Oosterschout Insight / WK-editie.
2: Ja, de WK-editie.
0: Voor de week gaan we in de WK-editie. Hartstikke leuk.
2: Ja, zo van Katie, heb jij van de week gekeken naar Zuid-Korea tegen Congo? Weet je, zoiets.
0: Ja,
2: s'nachts om 3 uur.
0: Ja, zoiets. Ja.
2: Ja, okay.
0: Ik vind dat of we kunnen ook een speciaal WK-bulletin erin. Dan ga ik gewoon Helene Hendricks nadoen of zo.
2: Ja. Oh, ja.
0: Of jij Wilfred Gené.
2: Ja, Johan Derksen.
0: Ja.
1: Of we kunnen een playlist maken met WK-nummers.
0: Ik weet ook
1: niet of dat er veel zijn, maar...
2: Dat zijn er veel.
0: Ja. We gaan ons daar eens even...
2: Of ga jij de voetbaltrainer interviewen, Katie?
0: Nou, ja. Oh, dat heb ik altijd willen doen. Want Ralf die kan dus als de beste de coach nadoen, hè, van een voetbalelftal of een speler, de aanvoerder, kan je ook. Na afloop van een wedstrijd. Ja. Dat is hilarisch hoe jij dat doet. Dus laten we bij deze afspreken dat wij volgende week tijdens onze... we gaan iets maken in de WK. En dan ga ik jou... Dan ben jij eventjes de bondscoach...
2: Ik ben Ronald Koeman.
0: Van Nederland. En dan ga ik jou interviewen.
2: Dat is goed.
1: En dan gebaseerd op de wedstrijd van zondag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Prima.
0: Ja, moeten wij nog een keer voor die... wanneer spelen wij na zondag weer?
2: Tegen Zweden spelen
1: we. Zeg maar dan de week erop, een zaterdag.
0: Oh, dat is niet voor onze uitzending.
2: Nou, we hebben er alleen mooi
0: tussenin. Goed, wij gaan zondag, wij gaan aankomende donderdag in onze nieuwe uitzending. Gaan wij het interview doen van.
2: Oh, ik vreug me er nu al op.
1: Van nou al
0: Nederland, Japan en waarin Ralf de bondscoach is.
2: Goed.
0: En ik ben Helene Hendricks. Zullen we dat doen?
2: Dit wordt leuk.
0: Ja,
2: mensen, ga volgende week weer luisteren hoor. Want dat wordt.
0: We hopen misschien wel een vaste rubriek dan. Wie zal het zeggen? Goed, Ralf.
2: Nou, is de Oosterschout Insight...
1: Die is
2: afgerond.
0: Die is klaar.
1: Die is klaar, net als mijn stem, denk ik.
0: Ja, net als je stem. En die stem die is me daar toch partij hees van Isa. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat het nu nog gaat. Maar afgelopen zondag nacht toen ze thuis kwam, toen was het echt bizar.
2: Wat was er geweest dan? Afgelopen zondag nacht?
0: K3.
1: Ja, en dan niet de K3 van nu, maar de OG, hè?
0: De OG.
2: Het echte, de
0: originele. Original. En het was natuurlijk de allerlaatste show die ze gaven.
1: Ja.
0: Tenminste, ik heb zoiets van over 5 jaar hebben ze misschien weer even een paar miljoentjes nodig. En dan komen ze weer bij elkaar misschien.
1: Nee.
0: Jij denkt van niet, nee, hè? Nee. Nee, nee. Maar goed, Is, je bent al een keer met mij naar K3 zijn
1: ja,
0: we geweest.
1: Ja, superleuk.
0: En, maar nu was het wel echt, ja... vertel eens, de laatste en vlakbij. Nou,
1: ik zal
0: en
1: een
0: vlakbij.
1: Beetje kort trouwen, want...
0: ja, eventjes kort even voor de kort. Luisteraars.
1: Ja. Nou, toen wij zijn geweest hadden we natuurlijk zitplaatsen. Ik had nu met een vriendje was geweest en we hadden staanplaatsen. Dus ik ben echt... We zijn als een soortje om 4 uur in de rij gaan staan. Ja, zitten, staan. Een beetje afwisselen. En de show begon pas om 8:30. Dus kan je nagaan hoe vroeg ik daar was.
2: Waar was het trouwens?
1: In de AFAS-dome in Antwerpen.
2: In Antwerpen, oké. Okay, ja.
1: En ja... Dan komen die meiden op. En dan denk je echt van ja. Dan is alles gewoon het waard geweest. Stil die dag.
0: Ja.
1: Ja, die zetten daar gewoon een hele leuke show weg. En als je dan ziet hoe dichtbij je ze ziet. En ja.
0: Laatste keer het jeugdsentiment ervaren.
1: Laatste keer, ja. Nou, ik heb alles meegezongen. Maar dat is ook wat te horen.
0: En gedanst ja. En gedaan.
2: En dan veel vrouwen van jouw leeftijd.
1: Ja.
2: Toch een beetje van,
1: ja,
2: van de jeugd.
1: Geen,
2: jeugd,
1: geen jonge griet of zo. Nee. Echt gewoon mijn leeftijd.
0: Het is echt allemaal eind 20 zo. Hè? Ja. Jongens en meiden. En wat wel heel leuk was. Jij stuurde op een gegeven moment een filmpje. We staan nu in de bus. Terug naar de parkeren.
1: Ja.
0: En dan gaat dat feest gewoon in die bus gaat gewoon door. Hè? Dan is iedereen aan het zingen en aan het doen. En,
1: ja.
2: En dan alle mensen ook met die jurkjes aan of een beetje uitgedost.
1: Ja, allerlei verschillende outfits zij komen voorbij. De een heeft een jurkje aan, de ander gewoon een gekleurd topje. Ja. Sommigen gaan helemaal een volle naad. Dat is echt per persoon verschillend.
2: Is het nou wel zo dat dan zeg maar de niet-originele K3 nog steeds gewoon optreedt?
1: Ja, die zijn bezig met een musical door een roosje.
2: Oké, dus K3 gaat gewoon door.
1: Ja, gaat gewoon door, ja.
0: En ook heel succesvol nog, hè?
1: Ja.
0: Het is steeds echt wel een vraag naar. Ja. Je zou op een gegeven moment denken, het is onderhand wel klaar, toch? Maar het schijnbaar dat de kinderen vinden het ook toch wel weer leuk.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, de originals die zijn, dat tijdperk is afgesloten nu.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: En ik was erbij de laatste show.
0: En je was erbij.
2: Jij was erbij.
0: Oh, dat
1: heel leuk.
0: Over de bijen zijn gesproken, Ralf.
2: Katie.
0: Ik denk, jij hè?
2: Nee, jij.
0: Oh, godsamme, ik weer. Ik zit er altijd naast.
2: Ja, zit, ja.
0: Ja, zodra na die...
2: dan ben je toch een beetje van de leg.
1: Even naast.
0: Altijd, dan ben ik het kwijt.
2: Ja, dan ben je het kwijt. Nou, pak hem even snel, snel op.
0: Nou, maar dat heb ik dan weer wel, hè. Ik ben hem snel kwijt.
2: Ja,
0: maar
2: dan
0: ik heb
2: ben je
0: ook
2: meteen,
0: weer,
2: meteen bij de les.
0: Gelijk is je er weer. Want mijn volgende nummertje, dat is Age is Just a Number. En dat is van The Merry Men. Ken jij The Merry Men?
2: Ik zat net bij mezelf te denken, The Merry Men. Waar kan ik die ook weer van kennen?
0: Nou, geen idee, want...
2: Want die heb ik toch al vaker gehoord, die naam, toch? The Merry Men?
0: Ja, nou, het schijnt toch echt wel een bekend iets te zijn.
2: Is het iets van nu of heel oud? Of,
0: nee,
2: of,
0: het is uit... nou, ik zal bij het begin beginnen. Ja. Het is een band uit Barbados.
2: Oké.
0: Okay. Ja, en een hele, die hebben gewoon van die Caribische muziekstijl.
2: Oh, leuk,
0: ja.
2: Hou ik van.
0: Het album Islands, waar dit nummer op staat, dat is uit 2002. Dus we praten ook al natuurlijk weer over bijna 25 jaar geleden. Ik heb nog nooit van het nummertje gehoord. Ik heb nog nooit van The Merry Men gehoord. Maar goed, door het zoeken voor het thema kwam ik hem tegen. Heel vrolijk, hartstikke leuk. Wat ik al zei, die Caribische muziekstijl. En de boodschap van het lied is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Leeftijd zegt niet alles over hoe je je voelt en hoe je leeft. Nou. Het moedigt aan om lekker actief te blijven, plezier te maken.
2: Nou.
0: En laat je vooral niet door je leeftijd beperken, want
2: precies
0: leeftijd
2: wat,
0: is maar een getal.
2: Precies dus wat wij doen.
0: Dat toch?
2: Ja.
0: Laten we luisteren. Age is just a number.

0: Ja, ik dacht we hebben 16 en 17 al gehad. Dan moet 18 natuurlijk ook bij. En dan heb ik gekozen voor Bryan Adams. 18 till I die. Ja, dat is toch wel onze droom allemaal, hè? Om 18 te blijven. Je blijven te gedragen. Alsof je 18 was. Totdat je... Ja,
1: zou jij dat willen?
0: Omvalt. Nee.
1: Ik zou echt 18 meer willen zijn, hoor.
0: Dat kan een beetje onzin. Kan ook helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar gewoon een beetje jong van geest. Laten we het zo zeggen.
1: Dat sowieso.
0: Bryan Adams.
1: Mooi nummertje,
0: ja.
1: Vind ik zelf. Dan gaan we door naar de tweede Nederlandstalige vandaag. Als ik het goed zeg. Ja, hè, want jij had inderdaad 50.
0: Ja.
1: Van Henny Vriend en Herman Brood. En die van mij is van Veldhuizen en Kemper. En die heet Oud worden met jou. Ik zag een heel mooi nummertje. Een gevoel, een herkenbaar lied over de liefde. Die niet draait om alleen maar spanning of perfectie. Maar juist gewoon samen ouder worden. En dat is een beetje een ode, hè, aan langdurige relaties. Nou, die hebben we alle 2,5.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Niet over de perfecte romantiek. En dat alles helemaal tip-top blijft. Maar gewoon hopen dat je het samen het leven mag delen. Met alle veranderingen. Rimpels. Gewoontes. Irritaties. Die horen er ook bij natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus gewoon een lekker Nederlands en nuchter nummertje. Veldhuizen en Kemper.

0: onvervalste rock'n'roll uit 1958. Chuck Berry met Sweet Little 16. Ja, daar is hij weer, de 16.
1: Ja, Rolf. Ja, je hebt wel de jonkies hoor, vandaag. Toch? Wat zit je naar mij te kijken?
2: Het lijkt in één keer alsof jij in één keer een stuk naar beneden bent gezakt.
0: Alsof ze een stuk naar beneden is gezakt?
1: Ja. Ben ik gekrompen?
2: Ja, nou het zit... Ja, sorry. Het lijkt echt in één keer alsof je naar beneden bent gezakt.
0: Ik zie niks raars.
1: Nee, toch Ralf? Ik zie het nog exact.
0: Is jouw stoel
1: hetzelfde.
0: Omhoog gegaan of zo?
1: Ja, precies. Ja,
2: het zal
1: wel
2: maar liggen.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ik zie geen,
2: ga vooral door.
1: Ja, nou ben ik...
0: Ach, helemaal van de apropos.
1: Van mijn appere dingetje. Ja, precies.
0: Jij gaat een mooi nummertje aankondigen.
1: Ja, nee, maar we hadden erover in dat je allemaal jonkies had.
0: Ja, nou ja, wat ik zeg, er zijn veel nummertjes over geschreven. Ja, en ik vond het ook weer zo'n lekker...
1: Als er eentje thuis hoort, dan is het
0: rock and roll.
1: Ja, precies. Het volgende nummertje vind ik dat het er ook in thuis hoort. Want in dit nummer, dat is Seven Years van Lucas Graham... Gaat hij terugblikken op zijn leven, dat hij rond de 7, 11 jaar is, 20 en 30. En dan zelfs kijkt hij ook naar de ouderdom. Dus het echt ouder worden wat hij nu dus nog niet is. En bang om tijd te verliezen, opgroeien, je dromen najagen. Wat is nou echt belangrijk in het leven, hè? Je familie, vriendschap. Voor je het weet ben je dus gewoon een stuk ouder. En dus alsjeblieft, lieve mensen, geniet ervan. En van de mensen en de momenten die er gewoon nu toe doen. Hij schreef het nummer vanuit de gedachte aan zijn overleden vader. En daardoor merk je ook wel weer dat dit een heel persoonlijk en oprecht nummertje is. Seven van Lucas Graham.

0: Ja.
1: Ja, en dan nu naar het volgende item, toch?
0: Ja, de luisteraars achter misschien van, komt het niet meer?
1: Oh, ja, natuurlijk wel.
2: Ja, we zijn vrij laat.
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: Ja, natuurlijk wel. Daar is die.
0: Tuurlijk.
2: Die moet erin.
1: Die moet erin.
2: Ja. Zelfs in Engeland vorige week zat ik mee te luisteren.
1: Wist je hem? De Bengals?
2: Ja, en het frustrerende was dat ik hem gelijk naar jullie appte en dan jullie niet reageerden.
1: Ja.
2: Jullie reageerden pas later, toen ik het jaartal...
1: Oeh.
2: Want eigenlijk was ik volgens mij gewoon de eerste die het wist.
0: Oh.
1: Nou, ja. Ja.
0: Oké dan.
1: Ja, okay.
2: Wat zijn jullie vergeven?
1: Nou, vooruit.
2: Goed. We gaan... ik ben heel benieuwd.
1: Nou, Isa.
0: Ik ga hem gewoon gelijk aanslingeren.
2: Het was nou wel makkelijker, Isa, want je kon nou gewoon kijken wat het was.
0: Ja, dat was wel iets makkelijker, ja.
2: Oké.
1: 45 toeren.
0: Ja, dat vind ik, ja, maar daar heb ik echt van geleerd.
1: Ja, nee, ja, dus gewoon.

0: Ja, Ralf die heeft zo'n zin in de rest van onze eigen lijst. Die heeft zoiets van... Draait nee, maar weg. Want we weten het.
1: We zijn zeker van onze zaak. En we hebben hulp gekregen.
0: Ik wou net zeggen, nou luister. Ik roep bij het intro, zeg ik gelijk... Is het niet Losing You Forever?
1: Die vond ik echt bizar dit. Want het was 2 seconden, dat wist jij het al.
0: Ja. Het is echt wel de tijd van mijn playback avonturen voor de spiegel. Dus daarom denken wij ook...
1: En maar Losing You Forever.
0: Ja, de titel. Wij denken ook een beetje rond 87.
1: Ja.
0: Ik kijk Isa aan, die zegt nog helemaal niks. Toen zaten wij... Oké. Wie dan?
1: We zaten een Nederlandse groep.
0: Is het Nederlandse ding, want dat kan het Mai Tai zijn.
1: Ja.
0: En Vogue heb ik nog even geroepen. En toen kwam Janine vanuit de auto. Het is Mai Tai. Dus wij zitten echt wel op Mai Tai in.
1: Het is heel grappig. Ik vertelde jou net, de schatkamer van het Beeld en Geluid Instituut van Hilversum heeft nu heel veel programma's uit die tijd online gezet.
0: Ja.
1: Wij zaten van de week te kijken naar een uitzending van, ik denk dat het Ron's Honeymoon Quiz was. Ja. Uit 1987. En wie traden erop? Mai Tai.
0: Serieus? Ja. Nou, het zou wel bizar zijn als het morgen nog wel eens bij elkaar komt.
1: Dus we gaan voor Emma Losing You Forever, 1987, Mai Tai.
0: Isa.
2: Ja, dat klopt.
0: Alles klopt?
2: Maar dan het jaartal.
0: Ah.
2: Want het was de...
0: Ja, wij dachten 87.
2: Nee, 84.
0: Oh, 84. Nou, vooruit.
1: Een vroege Mai Tai.
0: Toen playbackte ik ook al.
1: Oh, ja. Leuk.
0: Oh, wat leuk. Maar Mai Tai dus,
1: Mai Tai.
0: Ja. Nou, je ninja is het ook goed. Oh, ja, leuk. Ja. Ja, ik vind het toch wel een lekker nummertje. Ik vond het niet erg dat hij gegrabbeld is. En dan gaan we wel snel door, Ralf.
1: En we gaan door naar Boudewijn de Groot. En weer over een meisje van
0: 16.
1: Ja, weer een meisje van 16.
0: Wat heb je toch met die meisjes van 16?
1: Weet je wat het is? Het is niet origineel van Boudewijn de Groot. Hè? Oh. Het is een bewerking door Lennart Nijg.
0: Nina
1: Seymour.
0: Ja.
1: Van een Franse chanson van Charles Aznavour.
0: Ja?
1: En toen heette het ook Une Enfant.
0: Kind.
1: Dus geen meisje van 16, gewoon een kind.
0: Ja, maar 16 is nog kind, hè?
1: Ja, maar goed. Als je dan over een meisje van 16... Nou, goed.
0: 18 volwassen.
1: Ik heb het natuurlijk over Boudewijn de Groot. Een meisje van 16.

0: just like a song when we were young.
1: Dat was When We Were Young van Adele.
2: Onmiskenbaar.
1: Ja, en ze zitten er nog alles in. Hè? Vorige week nog in jullie uitzending. Maar ja, goed, heeft ook prachtige nummers. Dit kwam uit 2015. Waarin je beseft dat als je oude vrienden of bekenden weer ziet. Hè, dat gebeurt nog altijd bijvoorbeeld op een reunie. Of als je ergens een feestje hebt of zo. Van jeetje, wat gaat die tijd dan toch hard. Dat was ook tevens, zo'n reunie was ook tevens de inspiratie voor Adele. Om dit nummer te gaan maken. Het terugverlangen van vroeger. En herinneringen aan het jong zijn. En ook wel een beetje bang om ouder te worden. Dus, en dan geef ik hem snel door naar jou.
2: Snel door.
1: Want jij wil heel graag het volgende nummer erin.
2: En jij zei natuurlijk de hele tijd en terecht. Ja joh, het is 16, 17 en 18 bij jou. Nou, nu ga ik even en neem ik een stapje in de tijd hoor. Ja, nu ga ik naar een stuk ouder. 22. Vind je dat goed?
1: Eindelijk. Ja, want dan mag het hè jongen. Okay. 22. Boven de 18.
2: Nou, dan ga ik er verder niks meer over zeggen. We gaan luisteren naar She's 22 van Norah Jones.

0: Lieve luisteraars, wij zijn aan het einde gekomen van onze uitzending met 2 uur muziek en verhalen over leeftijd, ouder worden, jong blijven en de ontdekking dat de jeugd van tegenwoordig onze muziek eigenlijk best wel nostalgisch vindt of zelfs niet eens meer kent. We gingen van 7 Years naar Sweet Little 16 en van Old naar 22. En eigenlijk zat in al die nummers dezelfde boodschap verstopt. Ouder worden, daar hoort erbij, maar oud zijn, dat zit vooral tussen je oren. Want diep van binnen blijven we toch allemaal een klein beetje dat kind van vroeger. Alleen nu vaak met een leesbrilletje af en toe of een zere knie. En vroeger wilden we zo snel mogelijk volwassen worden, maar nu zouden we het liefst hebben dat de tijd af en toe even stil kon staan. Maar dat hoort er allemaal bij. En het heeft ook zijn voordelen, hè, de ouder worden. Je hoeft niet iedereen meer aardig te vinden of aardig gevonden te worden. En een hele lekkere, rustige zondag is vaak fijner dan een avondje stappen. Maakt eigenlijk niet uit hoe oud je bent, maar dat je maar herinneringen maakt onderweg. Dus of je 20, 60, 80 of 105 bent, leeftijd blijft maar een getalletje. Dus blijf gewoon lekker zingen, lachen en natuurlijk naar ons luisteren. Morgenavond tussen 8 en 10, dan wordt deze uitzending herhaald hier bij Roze Radio. En zondag van 2 tot 4 bij de ORTS. Zometeen komt Beb met T42 en daar staat in het teken deze uitzending van haar van Robert Long.
1: Robert Long.
0: Ja, Robert Long. Dus het wordt ook een hele mooie uitzending. Dus ga dan ook vooral lekker luisteren. Wij zeggen een hele fijne dag verder en heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: En tot volgende week bij de speciale WK-editie, hè?
0: WK!
1: Ja, dus allemaal luisteren.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zorgaanbieder Expert Care sluit 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus 10.000 gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

Goedemiddag luisteraars. Van harte welkom bij Rozo Radio, waar u kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, die daarbij vandaag technisch wordt ondersteund door André Schroten. Het is alweer 20 jaar geleden dat Robert Long op 63-jarige leeftijd overleed. Deze veelzijdige artiest is vandaag de rode draad in ons programma. Voor het overige is de playlist gevuld met werk van tijdgenoten van Robert Long en daardoor heel gevarieerd. Wij hopen dat u ook vandaag met plezier naar ons zult luisteren.

Het zal u misschien verbazen dat wij als eerste het nummer The Last Seven Days draaiden, dat in 1969 door Unit Gloria op de plaat werd gezet. Robert Long, die eigenlijk Bob Leverman heette, was toen de leadzanger van deze band. Vanaf 1971 zong hij onder de naam Robert Long. Naar het heet koos hij deze naam in verband met zijn lengte van 1,92 meter. Het volgende nummer wordt gezongen door Celine, de van oorsprong Canadese zangeres die in 1968 werd geboren als het 14e kind in het gezin Dion. Haar moeder bracht Celine toen ze 12 jaar was in contact met manager René Angelil. Deze was zo in de jonge zangeres geïnteresseerd en geloofde zo in haar dat hij een extra hypotheek op zijn huis nam om haar carrière te financieren. René verliet jaren later zijn gezin om met de 26 jaar jongere Celine te trouwen. Het koppel kreeg 3 zoontjes. René overleed in 2016, 2 dagen voor zijn 74ste verjaardag. U hoort nu Celine Dion, die samen met Clive Griffin een lied zingt uit de film Sleepless in Seattle. En dat is het nummer When I Fall in Love.

U hoorde de in 2013 overleden zanger en componist Georges Moustaki met het fraaie nummer Il y avait un jardin. Moustaki's ouders kwamen van het Griekse eiland Corfu, maar zij verhuisden voor de geboorte van hun zoon naar Alexandrië, waar ze een boekwinkel openden. Georges, die al vroeg Frans leerde, vertrok in 1951 op 17-jarige leeftijd naar Parijs, waar hij eerst werkte als journalist en barkeeper. Hij begon met het schrijven van chansons, onder andere voor Barbara en Yves Montand. Dat deed hij later ook voor Edith Piaf, met wie hij een korte tijd een relatie had. In 1968 brak hij internationaal door met het nummer Le Métèque. Als volgende staat de Amerikaanse singer-songwriter Don McLean op mijn lijst, die vooral bekend is geworden door het nummer American Pie dat hij in 1971 op de plaats zette. Hij stopte destijds al na 4 maanden zijn studie aan de universiteit. Toch behaalde hij op een avondschool in 1968 nog een bachelorgraad voor bestuurskunde. Met de hulp van het New York State of Arts brak hij door bij het grote publiek. Zelf zei hij dat hij de kunst van het optreden leerde van zijn mentor Pete Seeger. McLean is inmiddels 80 jaar. In 2021 kreeg hij een ster op de Walk of Fame. U hoort hem nu met het prachtige nummer Vincent dat hij schreef nadat hij een boek had gelezen over het leven van Vincent van Gogh.

Dit was Enya met het van het album Shepherd Moon afkomstige nummer Evacué. In 1980 werd Enya lid van de groep Clannad, waar ook haar zus deel van uitmaakte. Ze verliet de band in 1982 en ging vervolgens solo. Pas in 1988 brak ze door met haar tweede album Watermark, waarvan vooral het nummer Orinoco Flow erg aansloeg. Sindsdien bracht ze een groot aantal cd's in eigen beheer uit. De verkoop ervan was dusdanig groot dat ze tegenwoordig samen met haar katten in een kasteel in Ierland woont. Het volgende nummer is weer van Robert Long. Het is afkomstig uit de musical Chekhov, die dateert uit 1988 en gaat over het leven van de Russische schrijver Anton Chekhov. Het was het geesteskind van Robert Long en Dimitri Frenkel-Frank. Mede omdat mijn man dit nummer zo mooi vindt, hoort u Robert Long nu, samen met Simone Kleinsma, Martine Bijl en Robert Paul met het nummer Vanmorgen vloog ze nog.

U hoorde Sarah Brightman met het prachtige lied Who Wants to Live Forever. Deze Britse zangeres werd in 1960 geboren. Ze werd vooral bekend in het genre musical. Ze was getrouwd met musicalcomponist Andrew Lloyd Webber, die een aantal hoofdrollen in zijn musicals speciaal schreef voor haar mooie sopraan. Na de echtscheiding en verdere scholing van haar stem heeft Sarah zich meer toegelegd op het zingen van klassieke aria's. De Amerikaanse band The Mamas and the Papas kreeg in de jaren 60 grote bekendheid met hun harmonieuze songs. Hoewel het algemeen bekend was dat ze tijdens optredens regelmatig drugs gebruikten, sloeg hun sound enorm aan en werden hun platen heel goed verkocht. Twee van de bandleden waren al jong met elkaar getrouwd, maar één van hen kreeg een relatie met een derde bandlid. Dit gaf zoveel problemen dat de band in 1968 uit elkaar ging. Wij draaien nu van hen het nummer Monday.

U hoorde de Amerikaanse akoestiek volkszangeres en songwriter Colby Kayette met het nummer I Never Told You. Haar plotselinge succes begon op haar MySpace profielensite, waar haar nummer Bubbly ruim 24 miljoen keer werd bekeken. Haar debuutalbum kwam uit in 2017. Sindsdien heeft ze 2 Grammys gewonnen. 1 voor haar duet met Jason Mraz en 1 voor haar medewerking aan het album Fearless van Taylor Swift in het nummer Breathe. Er kwamen inmiddels 4 albums en meerdere singles van haar uit. Broer en zus Richard en Karen Carpenter zijn inmiddels zo goed als vergeten. Zij scoorden eind jaren 60 en in de jaren 70 en 80 menige hit. Helaas kwam aan dit succes een vroegtijdig einde toen Karen in 1982 op 32-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van anorexia. Er was helemaal niets mis met haar uiterlijk, maar toch hongerde Karen zich uit. U hoort de Carpenters nu met een nummer uit 1976 dat bekend stond als een van Karen's persoonlijke favorieten. Dit nummer heet I Need to Be in Love.

0: Dit was Harry Belafonte met een van zijn succesnummers, Matilda. Harry wordt wel de koning van de calypso genoemd, omdat hij in de jaren 50 de Caribische muziekstijl populair maakte bij het grote publiek. Zijn moeder was Jamaicaanse en zijn vader, afkomstig van Martinique, was kok bij de Royal Navy. Hij was niet alleen een succesvol zanger, maar hij speelde ook mee in diverse films en toneelstukken. Hij was een humanitair en politiek activist die zich zijn hele leven heeft ingezet voor burgerrechten. Hij vergaarde 6 gouden platen en overleed in 2023 op 96-jarige leeftijd. Dan gaan we verder met nog een nummer van Robert Long. Hij werd in Utrecht geboren, maar groeide na de scheiding van zijn ouders op in Ederveen, waar zijn moeder werk vond. In deze orthodox-protestante gemeenschap hadden hij en zijn moeder het niet bepaald gemakkelijk. Dat werd er niet beter op toen hij openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Over de tijd dat Robert opgroeide in Ederveen schreef hij het bijzondere lied Berenbloesem. Het is afkomstig van zijn album Nu uit 1996 en u begrijpt dat wij dit nummer nu graag voor u draaien.
1: Ik was pas 4 toen wij naar Ederveen verhuisden. En in het begin was ik verschrikkelijk alleen. Ik was de stad gewend. Met circus, trams en bioscopen. En nu opeens alleen maar gras en wolken, vee en sloten om me heen. Het was 48 toen mijn ouders gingen scheiden. We waren arm. Het meeste was nog op de bon. En mijn moeder vond een baan als huishoudster om voor ons 2 te zorgen.

van onvervuld verlangen. Zonder rechten, zonder eisen, want die had je niet als kind. Je moest naar school.

Dit was Nat King Cole met het schitterende nummer Unforgettable, waarmee hij in 1954 een grote hit had. Cole werd in 1919 in Santa Monica geboren. Toen hij 4 was, verhuisde hij met zijn ouders naar Chicago. Zijn vader was slager en diaken in de Baptistenkerk. In 1936 richtte Nat in L.A. het succesvolle Nat King Cole Jazz Trio op. Maar in 1945 besloot hij zich meer toe te leggen op populaire ballads, waarmee hij ook heel veel succes had. Deze zanger rookte 3 pakjes menthol sigaretten per dag. Dit werd hem uiteindelijk fataal. Hij overleed in 1965 op 45-jarige leeftijd aan longkanker. Dan is het nu de beurt aan Connie van den Bos, de vaak ondergewaardeerde zangeres die in 2002 overleed, slechts enkele weken nadat zij de diagnose longkanker had gekregen. Ze werd slechts 65 jaar. Ik koos van haar een nummer dat afkomstig is van haar album De Mooiste Dag uit 1987. Dit album markeerde destijds haar muzikale comeback na een aantal jaren stilte. U hoort van genoemd album nu het nummer Wat is nou geluk?

herkende ongetwijfeld de stem van Art Garfunkel, die van begin jaren 60 tot 1970 deel uitmaakte van het ongekend populaire duo Simon & Garfunkel. U hoorde hem met het nummer Breakaway, dat afkomstig is van zijn gelijknamige tweede studioalbum dat uitkwam in 1975. Wist u dat Art Garfunkel in november 83 jaar hoopt te worden? In 2023 overleed onze zeer gewaardeerde radiocollega Cor van Steenis, die wekelijks in zijn eentje een fraai country-programma samenstelde en presenteerde. Hij wordt tot op de dag van vandaag nodig gemist, want een vervanger is er tot op heden niet gevonden. Ter nagedachtenis aan Cor hoort u nu countryzangeres George Jones met het fraaie nummer Tender Years, dat vervolgens in het Nederlands wordt gezongen door Willeke Alberti.

Met dit nummer scoorde Wilke Alberti in 1963 op 19-jarige leeftijd een grote hit die haar een gouden plaat opleverde. Wilke, inmiddels 81 jaar, nam in 2022 met een groot concert afscheid van haar fans. Sindsdien staat ze toch nog regelmatig op podia, bij evenementen en in theaters. Voor het geld hoeft ze dit niet te doen, want haar vermogen wordt geschat op 8 miljoen. Toen Robert Long afscheid had genomen van Unit Gloria om solo te gaan, zong hij voornamelijk in het Engels. In 1975 werkte hij mee aan een satirisch programma en in datzelfde jaar kreeg Robert van Konamus de zilveren harp. Na een demo waarop hij enkele zelfgeschreven Nederlandse liedjes zong, kwam hij in contact met Erik van der Wurf en in 1974 kwam zijn eerste LP Vroeger of Later uit. Hiervan werden 500.000 exemplaren verkocht. Long viel ook op door zijn maatschappijkritische songs, waarvan wij u er nu graag een laten horen. Het is het nummer Moeders, over de dwaze moeders in Argentinië. Dit nummer vond ik op het album Dag Kleine Jongen uit 1983.

U hoorde de zanger Freddie Fender met het nummer Silver Wings. Hij werd in 1937 in Texas geboren als Baldemar Huerta en ontleende zijn naam Fender aan de wereldberoemde gitaar van dit merk. In Nederland had hij in 1975 hits met de nummers Before the Next Teardrop Falls en Wasted Days and Wasted Nights. In 1990 kreeg hij met zijn groep de Texas Tornadoes een Grammy Award. Ook kreeg hij een ster op de Walk of Fame. Hij overleed in 2006 op 69-jarige leeftijd. Als volgende staat Barbra Streisand op mijn lijst. Deze inmiddels 84-jarige artieste heeft in menig opzicht haar sporen wel verdiend. Ze zong niet alleen, ze acteerde ook en was daarnaast producente en regisseuse. Ze won 2 Oscars, 5 Emmys, 8 Grammys en een Tony Award. Barbra was tussen 1963 en 1971 getrouwd met Elliot Gould, met wie ze in 1966 zoon Jason kreeg. Nu is ze inmiddels 28 jaar getrouwd met James Brolin. Bij ons hoort u haar vandaag met het nummer Woman in Love.

Dit was Julio Iglesias met het nummer Yesterday, dat de Engelse versie is van het nummer Hier Encore van Charles Aznavour. Julio, die in september zijn 83ste verjaardag hoopt te vieren, is niet alleen de best verkopende Spaanse artiest ooit, maar ook een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is de vader van zangers Enrique Iglesias en Julio José Iglesias. Julio kreeg uit 2 huwelijken in totaal 8 kinderen. In 2015 werd hij benoemd tot ereburger van Madrid. Dan gaan we verder met een nummer van Paul de Leeuw. Wist u dat hij in maart 64 jaar is geworden? De jongens die hij met zijn partner Stefan adopteerde zijn inmiddels 24 en 23 jaar oud. Zoon Cas schreef met Paul het kookboek Moeten, Mogen en Uitsloven. Toby trad in het najaar in de voetsporen van Paul door samen met hem op te treden in Ahoy. Wij draaien nu van Paul een nummer dat afkomstig is van zijn album Lief uit 1997. Het nummer heet Bordeaux.

ruiten de hemel strooit. Lauwe druppels op de heg. Ik zie hoe buiten de sneeuw ontdooit.

0: my skin. We may all get arrested tonight. Yes, I've got you under my skin.
1: Dit was Frank Sinatra met het legendarische nummer I've Got You Under My Skin. Hij zong het voor het eerst in een radioprogramma in 1946. Het lied werd in 1936 geschreven door Cole Porter en werd voor het eerst ten gehore gebracht in de musical Born to Dance. Het werd dit jaar genomineerd voor de Academy Award Best Song of the Year. De Four Seasons hadden er vervolgens in 1966 een top 10 hit mee. Ook Gloria Gaynor en wat recenter Michael Bublé namen het nummer op in hun repertoire. Het volgende nummer is weer van Robert Long. In zijn liedjes verwoordde hij het onbehagen dat er onder grote groepen jongere mensen leefden. In de jaren 80 maakte Robert 3 theaterprogramma's met Leen Jongewaard. Eind jaren 80 ging hij voor het eerst tv-programma's presenteren. Al eerst Mijn Geheim voor de Tros en later ook het programma 10 voor Taal bij de VARA. In 1986 schreef hij columns voor het Algemeen Dagblad. Ik vertelde u al dat de ouders van Robert scheidden toen hij 4 jaar oud was. Op zijn 12e overleed zijn moeder. Daarna verbleef hij eerst in tehuizen en bij familie. Uiteindelijk werd hij opgenomen door zijn vader en diens tweede vrouw. Deze periode was erg zwaar, mede door een botsing van culturen en opvattingen. Toen Robert 20 was, overleed uiteindelijk ook zijn vader. Mede daarom laat ik u nu graag het nummer Vader op een fiets horen, dat afkomstig is van het album Achter de Horizon uit 1986.

En dit fraaie nummer, Blackbird, werd gezongen door Sarah McLachlan. Het is oorspronkelijk een nummer van de Beatles, dat niet alleen door Sarah, maar ook door een aantal anderen werd gecoverd. Dan draaien wij nu een nummer van Engelbert Humperdinck, de in India geboren Britse zanger die gedurende 30 jaar heel veel succes had met zijn goed in het gehoor liggende songs en die daardoor ook heel veel geld verdiende met zijn muziek. Wereldwijd werden er van hem 150 miljoen platen verkocht. Hij kreeg daarvoor 72 gouden en 23 platina platen. In februari 2021 overleed zijn vrouw Patricia Healy op 85-jarige leeftijd na 56 jaar huwelijk. Humperdinck werd op 2 mei jongstleden 90 jaar. Hij leidt momenteel een teruggetrokken bestaan. Ik koos vandaag van hem het nummer, en dan moet ik even op mijn lijst kijken, Please Release Me.

En met dit nummer All Around My Head van de groep Steel Eyes Pan zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van André Schroten, waarvoor hartelijk dank. Dit programma wordt zondagmiddag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond is het van 7 tot 9 te horen bij de ORTS. Live zijn we er weer volgende week donderdagmiddag rond de klok van 1 uur. Heel graag. Tot dan!

0: PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Als ik iets vroeg, begon hij weg te kijken. Hij zei alleen soms, hou nou op met zeiken. Zijn handen nog zonder zijn kin.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de AMS-instructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedemiddag.
1: Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag twee kinderen en een volwassene overleden. Vier kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025, ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo 75 miljard dollar ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegelen is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
1: Dit is Rozo Radio.
4: Rozo Radio.
5: Goedenavond.

0: De muziek.
1: En deze show die heet Listen to the Music. U bent denk ik graag bij Rozo Radio. Live natuurlijk elke donderdagavond tussen 8 en 10. En Arie is er ook bij.
2: Ja, nou dus er ook. We zijn weer helemaal compleet zoals het heet.
1: Ja, en we gaan snel aan de gang, want ik heb een hele grote waslijst. Ik weet niet of we ze allemaal kunnen draaien, maar we gaan het wel proberen. Hier is Take That and Back for Good.

0: La La Song en de Night Raven, Sheng on the Gang en Back for Good. Ja, het is een mengelmoesje vanavond. En zo blijft het ook heel het programma zo'n beetje. En het is van alles wat. En we hebben zelfs Duitsstalig erin zitten, het kan niet op. En Spaans zie ik ook. En natuurlijk Nederlands en Engels.
1: Ja, dus het toch over Nederlands, hè? Ja, doen we maar gelijk een liefdesliedje.
0: Oh, dat is goed.

0: mensen slapen gehen.
1: Ja, ik heb ze voor de zekerheid maar eventjes gebeld, de politie. Want ja, ik heb toch echt niks gedaan. Ik zit gewoon in de studio. Dus Ein, zwei, Polizei was dat. En dat was Modo. En daarvoor natuurlijk Clouseau. Laat me niet alleen. En It's Keep Raining. Ja, het is triestig weer buiten. Betty McLean en Vaya Condiers. Daar begonnen we mee. Heading for a fall.
2: Het is 8:30 geweest. Dus de hoogste tijd voor ons blokje country. En zoals we al heel lang doen, doen we dat met de eerste van Dick van Altena. The Running Kids.

0: Dat was de Blokhout 3 van deze week. Dick van Antena, Redneck, Savannah, Cor, Sanne. En als laatste Pieter Hill.
1: Ja, je kan je gezicht gaan sminken. Oh. En aan de ene kant vrouw en aan de andere kant man.
0: Oh, leuk.
1: Dan kan je alleen dansen.
0: Oh. Nou,
1: dansen, ja.
0: Met z'n tweeën.
1: Met z'n tweeën.

0: Zomaar dat willen dan deze Jans met een boom boom ballando. Daarvoor hadden we ook nog Accent met Kylie. En daarvoor hadden we natuurlijk ook nog, even kijken hoor, Dr. Alban, Sing Hallelujah, Holiday in Spain. En natuurlijk A van D.
1: Ja, het is vandaag een erg gevarieerde avond. De volgende is eigenlijk een tune van een tv-programma. De Rolf Wouters. En dat was de Tandenborstelshow of zo. In ieder geval het nummer wat we gaan horen heet de Tandenborstel Jive. En het is van CS2.

0: Craship, I Would Stay, Elton John, Your Song, La Bouche, Be My Lover en natuurlijk de tandenborsteljuif, zoals die dat heette. Het is inmiddels al 21.24 en we hebben er nog een aantal.
1: Ja, we hebben er nog een aantal en de eerste, de volgende, is gelijk Nederlandstalig.
0: Hé, dat is toevallig.
1: Ik vraag me af of sommigen deze nog kennen.
2: Knallen!

0: Juist. En toen was het heel even stil, maar dat geeft niks. Zaren schuift gewoon de schuif open. En dan zeg ik dat Jordi Benalla was. Abel natuurlijk. King Africa en Job.
1: Ja, ja, Job. Heel even verder als je wil.
0: En dan gaan we verder met de volgende plaat. En dat zou moeten zijn George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me.
1: Nou, vooruit dan.
0: Dus.
1: Kom aan.

Zo, ja, dat kwam uit zijn tenen volgens mij. When a Man Loves a Woman, dat was Michael Bolton natuurlijk. We hadden ook de Fingerboys, George Michael en Elton John en Johnny Bernal. Die was dan van de vorige rit al. Eens even kijken. Oh, dit is ook een hele mooie. Sonny and Cher en The Beat Goes On.

0: En toen hadden we ineens Friday on our mind. Dus dat waren de Easy Beats op het eindje nog eventjes. En u heeft weer 2 uur kunnen luisteren naar een uitzending van Rozo Radio.
1: Ja, en nou bedankt natuurlijk voor de presentatie en de samenstelling.
0: Harry, weer bedankt voor het schuiven, het piepen en het kraken.
1: Ja, ja, ja, af en toe wel. Ja, we ook een dagje houden, dus je weet het maar nooit.
0: Je weet het maar nooit.
1: Voor deze avond bedankt nogmaals ook van mij. Bedankt voor het luisteren. Wij zeggen tot de volgende keer.
0: Oké, fijn weekend.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

what a difference a day made. And the difference is you.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Huls is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.